0: Verstaat het dan zien?
1: Control 5518 shows delayed in the area. Hey, man.
0: Copy.